0: telefoon.
1: Mezelf een telefoonier. Op die 10 even iets geven. Weer aan het kwalfilter.
0: Okay.